0: oké, kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom, di-dom. Hé, wat is dat nou?
2: Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
3: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
4: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
3: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hé, hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
5: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh?
5: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
5: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
5: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
3: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
4: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
3: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
3: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
3: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
3: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
4: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
3: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
4: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
3: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
3: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
4: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou. Dan ga ik maar eens. Zo. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik zou nu wel...
5: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, je gaat toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
6: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Oh, Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?
6: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
6: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb natuurlijk.
6: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
0: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

Het zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: alleen. Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw.
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Later als ik groot ben. Vandaag gaan Woezel en Pip weer een dagje naar school. Wat zullen ze gaan doen? Lezen? Schrijven? Rekenen? Misschien wordt het vandaag wel iets heel anders. Iets nieuws.
1: Goedemorgen, kinderen. Fijn dat Woezel en Pip er ook weer bij zijn.
2: Ja.
1: Vandaag gaan we het over iets bijzonders hebben. We gaan het hebben over later. Over later als je groot bent. Jongens, weten jullie al wat je wil worden als je groot bent?
3: Dokter! Dokter Pip!
4: Nee, koningin!
5: Oeh!
3: Ja!
6: Ik wil zo iemand worden die onder de grond graaft en allemaal oude dingen vindt.
1: Ah, een archeoloog heet dat. En jij, Woezel, heb jij al een idee?
7: Ik wil wel een bedenker worden.
8: Oh ja?
7: Ik wil grote dingen maken.
8: Oh.
7: Dan bedenk ik een hoge berg waar tante op kan staan, zodat ze verder kan kijken. En een stukje gras op wieltjes waar u met uw pot op kan staan en een eindje kan rijden.
1: Oh, heel goed. Jij wordt vast ingenieur.
9: Oh, leuk, Woezel.
4: Oh, Woezel. Prrr. Kun je dan voor mij een paleis bedenken?
7: Tuurlijk, koningin Buurpoes. Dat komt hier te staan. Dan moet de school wel een stukje op zijn.
9: En bouw je voor mij een ziekenhuis?
7: Geen probleem, dokter Pip. Dan breken we ons hok af. Dan doen we die struiken daar weg. En dan bedenk ik wel een nieuw groot hok met wel 10 mandjes erin.
9: Fijn!
7: En voor jou, molletje? Voor jou bedenk ik een hele grote graver. Dan kun je echt grote tunnels graven. Wij ze varen. Ik begin vast.
6: Ik doe ook mee. Ik ben toch Archeo Hoge Meloen?
9: Ja, maar ik mag eerst, want ik ben koningin en die mag altijd voorop. Hé, ik doe ook mee hoor. Want als iets met jullie gebeurt, moet dokter Pip jullie redden.
1: Hey, jongens, dat is voor later. Het is nog niet zo ver.
9: Oh.
1: Kinderen, luisteren nou. Ophouden nu. Tovertuinkinderen, stop. Jongens toch, jullie ideeën zijn prachtig hoor. Maar wacht nog maar even met groot worden. We gaan nu eerst maar eens even verder met leren lezen, schrijven en rekenen. Nou, dat is toch grappenmakers. Juist. Weet jullie wat, kinderen? Ik ben net als Woezel ook een goede bedenker, hoor. En ik bedenk dat jullie de rest van de dag maar lekker moeten gaan graven en spelen. Later komt snel genoeg.
2: Ja!
1: Wel ergens anders graag. Zeg tante maar dat het goed is. School is uit.
2: Ja!
6: Dag, wijzevaren!
2: Dag!
6: Tot de volgende keer!
1: Jongen.
0: Ja, later als je groot bent. Soms lijkt het al dichtbij, maar het is nog best ver weg. Weet jij al wat je worden wilt? Alles kan, alles mag. Bakker, archeoloog, muzikant, architect.
10: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ze zijn weer terug.
1: Wat een
0: verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
0: een feestje. Jongens en meisjes, meisjes, meisjes.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Daag!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf een bericht voor de draak.
1: Je moet prinses Assepoester helpen. Er staat een hele gemene draak op haar stoep. Ze is in groot gevaar.
2: Maar de schat dan?
1: Ah, daar zal heus niemand aankomen. Maar goed, ik zoek wel een andere held om Assepoester te redden.
2: Oké. Ik ga al.
1: Zo, die is er mooi ingetrapt. Nou, waar is die schat?
2: Kabouter?
3: Ja, een kabouter, ja. Je moet er anders het kasteel schoonhouden dan. De kaboutertjes natuurlijk.
2: Maar de wolf zei dat Assepoester in gevaar was. Huh? Omdat er een gemene draak voor haar deur zou staan.
3: Die draak ben ik zeker. Laat me niet lachen. Huh? Assepoester is niet eens thuis. Nee, die wolf heeft jou goed te pakken genomen.
1: Rijk ben ik. Schat hemeltje rijk.
4: Wat doe jij daar?
1: Dat zit zo. De draak heeft mij gevraagd om even op de schat te passen.
4: Ja,
1: ja, hij moest even weg naar zijn zusje op kasteel Drakenstein. Snapt u wel?
4: Mm-hmm. Dan is het goed, want ik wil niet dat er gestolen wordt in het Sprookjesbos.
1: Natuurlijk niet, majestueuze hoogelijkheid. Ik zou niet durven. Ik geef hem straks gewoon weer terug. Tot ziens, hoor.
4: Dag.
1: Dag.
2: Ha! Als ik het niet dacht. Mijn schat!
4: Hm?
2: De wolf heeft me in de maling genomen en mijn schat gestolen.
4: Wat zeg je nou? Maar hij zei dat hij erop moest passen.
2: Dat liegt hij. Het is een dief.
4: Dat is niet zo fraai. Wacht, ik weet iets. Ik ga straks naar de wolf en jij verstopt je in het bos. En als ik mijn hand omhoog steek, zo, dan kom jij tevoorschijn en vraagt om je schat.
2: Maar hij zal hem heus niet teruggeven. Hij heeft hem toch gestolen?
4: Let jij maar eens op. Hallo, wolf.
1: Dag.
4: Zeg, jij past toch op de schat van de draak?
1: Ja, dat zei ik u toch al?
4: Dat weet ik. Ik moet vanavond namelijk naar hertog Hotemethoot. En dan is er niemand thuis. Zou jij dan ook mijn schatkamer willen bewaken?
1: Ligt daar dan ook zo'n schat?
4: Eén schat? Daar liggen wel 1000 schatten.
1: 1000? Maar dan ben ik 1000 keer zo rijk. Ik bedoel, ik pas er graag op.
4: Heel fijn. Maar hoe weet ik nu zeker dat je die 1000 schatten niet zult stelen?
1: Ik steel nooit iets. Ik geef altijd alles eerlijk terug.
4: Dan is het goed.
2: Goedemiddag. Mag ik mijn schat terug?
1: Ja, als ik nu één schat teruggeef, kan ik er straks wel 1000 stelen. Kijk eens, daar staat hij. Ik geef namelijk altijd alles eerlijk terug.
2: Mooi. Bedankt.
1: Ziet u wel? Ik ben een prima oppas.
4: Goed zo. Tot vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Hoera. Eén schat ben ik kwijt. Maar vanavond steel ik 1000 schatten van Assepoester.
5: Maar dat ging natuurlijk niet door. Want nu de draak zijn schat terug had, had Assepoester die avond een vervelend bericht voor de wolf.
4: Jammer, maar hertog Hotemethoot heeft onze afspraak afgezegd.
1: Ja, maar...
4: Dus nu heb ik vanavond helemaal geen oppas nodig.
1: Nee, maar...
4: Maar toch bedankt, hoor.
1: Graag gedaan.
5: De wolf was boos en verdrietig tegelijk. Maar het was zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten stelen. Gelukkig was er de maan. Daar kon hij nog even flink tegen huilen. Net als die keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk.
8: Ja! Yeah!
9: Dit is Hallo Kids Radio.
10: Ah! Hartstikke goed!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Zo, we zijn er.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

Hey, hallo. Welkom bij de Dirk Scheli Show op Hallo Kids Radio. Ja, ik ben er weer. Je kent me natuurlijk wel van mijn programma's op Nickelodeon of op YouTube of bij een van mijn vele optredens. Nou, en nu ben ik hier live voor jou op de radio. En ik heb iets leuks bedacht voor vandaag. Want er zijn ook heel veel oud-Hollandse liedjes die ik niet zelf geschreven heb, maar die ik ook leuk vind om te zingen. Nou, daarom heet deze aflevering In Holland staat een huis. 4, 3,

0: Ja, en als je goed geluisterd hebt, dan hoor je dat die band ook allemaal bekende themaatjes speelde uit de popmuziek. En misschien hebben je vader en moeder meegeluisterd en denken ze, oh, die ken ik wel, van bijvoorbeeld Led Zeppelin of Nirvana of Jimi Hendrix, Supertramp en Neil Young. Nou, als je het liedje nog een keertje luistert op Spotify, moet je maar eens even goed luisteren. En natuurlijk, het Wilhelmus speelden ze ook. Goeie band, hè? Ja. Nou, dat hebben we gehad. En er zijn ook oude rijmpjes. En ik dacht, er is een oud rijmpje, dat heet Olleke, Bolleke, Ruby, Solleke, Knol. Nou, ik dacht, daar kan ik toch ook een liedje van maken? Nou, dat heb ik gedaan. Luister maar.
1: Olleke, Bolleke, Rebus, Solleke, Olleke, Bolleke, Knol.

0: Olleke Knol.
1: Ja, Olleke Bolleke Knol, ja. En als je goed geluisterd hebt, dan hoorde je natuurlijk ook nog andere bekende liedjes tussendoor. Hè? Zoals Hoedje van Papier en Zo gaat de Molen. Nou, ik hoop dat je lekker meegedaan hebt. En bij het volgende liedje kun je natuurlijk ook weer lekker meezingen. Maar dat is niet van mij, dat is van de band Krijgt Kinderen. Ook een leuke band voor kinderen. Ja, daarom heet het natuurlijk ook zo, Band Krijgt Kinderen. Ik heb ooit nog een keer samen met ze opgetreden in Paradiso in Amsterdam. Dat was hartstikke gezellig. En we gaan nu luisteren naar hun liedje Ik zag twee peren.

Nou, die beren hebben een heleboel broodjes gesmeerd. Nou, en nu gaan we iets anders doen nu. We gaan nu dierengeluiden oefenen. We gaan het liedje zingen op de dierenboerderij. Dat begint met een mondharmonica. Daar heb je waarschijnlijk misschien ook wel eens een keer op geblazen. En dan mogen jullie lekker meedoen met alle diergeluiden die je hoort op de dierenboerderij.

trippel. Ja, nou, je hebt echt heel goed meegedaan met alle dierengeluiden. Ik hoorde het. Superleuk. En het thema van vandaag is: in Holland staat een huis. Nou, wie woont er ook in een huis? En die veegt dat met een bezem. Dat is natuurlijk opa Bakkebaard. Hey.

0: een heerlijk stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen. Welterusten.
1: Zo, wat een lieve opa, hè? Heb jij ook zo'n lieve opa of lieve oma? Nou, en nu gaan we een spannend liedje doen. Ik ga het nu spelen op mijn gitaar en zingen. Pas maar op hoor, pas maar op. De krokodil ligt in het...

Auw, bijt hij in je bil. Oh, hij heeft in mijn bil gebeten. Auw, nou, gekke krokodil. Ga weg. Nee hoor, het was een opblaaskrokodil. Want een echte krokodil hier in de studio bij Hallo Kids Radio, dat zou wel een beetje gevaarlijk zijn. Nou, zullen we nog zo'n oud liedje zingen? En dat gaat natuurlijk over de maan. En dat heet natuurlijk In de Maneschijn. En het is van Juf Roos. Zing maar lekker mee en doe maar lekker alle bewegingen.

Dat was leuk, hè? Je hebt echt weer superleuk meegedaan. Nou, we hoppen even verder naar een hele grote paddenstoel. Ja, en ik ben benieuwd wie daar langskomt. Luister maar eens heel goed. Oh, eerst nog een stukje muziek. En dan gaat hij beginnen!

Ja, het was Roodkapje die langskwam. Nou, Roodkapje is helemaal niet bang. Zeg, Roodkapje, heb je zin om met de bus mee te gaan? Want de bus gaat vertrekken. Oeh, en allemaal draaien we even de wielen van de bus. De wielen van de bus, die draaien rond, draaien rond, draaien rond. De wielen van de bus, die draaien rond. Als de bus gaat rijden. Oké, de bus gaat vertrekken.

Daar is er een bushalte. Uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

0: Nou, dat was een leuke busreis, hè? Ja, en die buschauffeur die zat aan het eind ook nog even een gitaarsolotje te spelen. Dat kan die, en rijden en gitaar spelen. Een hele knappe, leuke buschauffeur. Nou, we gaan nog zo'n leuk liedje zingen over een kevertje. Nou, hoe zou dat kevertje nou heten? Weet jij het al? Inderdaad. Hansje Pansje Kevertje. Ja, dat is een heel leuk liedje ook. En Agete Haan, die zingt dat liedje ook. Luister maar.
1: Hansje Pansje Kevertje, die klom eens op een heg.

0: Wow, die klom weer omhoog. En je hebt lekker meegezongen. En nu mag je meedansen. Zo wild en druk als je kan. Want we gaan het liedje doen. Hoofd, schouders, knieën, teen. Yeah!
1: Ik heb een hoofd. Twee schouders. Twee knieën. En 10 tenen.

0: scheepjes voorbij.
1: Zo varen de scheepjes voorbij.
0: Zo varen de scheepjes voorbij.
2: Poeh, zeg, wauw. Ik heb ook helemaal wild mee zitten dansen hier in de studio bij Hallo Kids Radio. Was het een feestje met dit liedje? Iedereen stond lekker te dansen. Jij ook? Nou, dan gaan we nu weer even lekker uitrusten. En de aflevering is alweer bijna... Nou, de show is alweer bijna afgelopen. Wat jammer, hè? Maar ja, volgende keer is er weer een nieuwe show. En ik zing altijd nog één liedje. Dit is het allerlaatste liedje. Ik ga weer weg. Is dat even pech? Dit is het allerlaatste liedje.

0: Heer, nou, supergezellig dat je erbij was en dat je lekker geluisterd had. Ik vond het helemaal leuk. En als je nog meer liedjes wil horen, dan kun je natuurlijk naar mijn Spotify. Daar staan al mijn liedjes. Je kunt filmpjes kijken op YouTube. Ik zou het heel leuk vinden als je zou abonneren. Daar help je me mee. En iedere week zetten we daar een nieuw filmpje op. En nou, ik zou het natuurlijk leuk vinden als je een keer een berichtje stuurt naar mijn Instagram of Facebook. Of als je een keer naar een optreden komt. Kijk even op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed. En dan kom ik vast bij jou in de buurt. En afloop is er altijd een meet and greet. Daar kan ik je ontmoeten. Nou, leuk dat je vandaag weer geluisterd hebt. En tot de volgende keer, hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe show van Juliana Toren Live.
1: Ah, mevrouw Suikerswin, ik heb er zoveel zin in. En ik was vanochtend nog een beetje aan het terugkijken wat we allemaal meemaken op het pretpark.
0: Ja.
1: Hè? Maar weet u, hè, dat wij elk jaar een paar weken echte dino's op bezoek hebben?
0: Oeh, ja, meneer Kaasgraaf, weet u nog dat ik toen zo schrok?
1: Ja.
0: Ik kwam bij mijn suikerspinhuisje aan en opeens stond daar een hele grote dino.
1: Ja, dat klopt, zeg. Dat zijn hele stoere weken bij ons, hè.
0: Ja.
1: Weet u wat?
0: Nou?
1: We gaan gewoon een beetje in de dino-sferen blijven.
0: Oh, leuk.
1: Met een echt dino-liedje van Kasten Ranger.

0: Mevrouw Suikerspin, wist u dat dino's een van mijn favoriete dieren is?
1: Ah, ja,
0: ja. Daarom vind ik het ook zo leuk dat die een paar weken per jaar op bezoek komen bij ons in de Julianatoren.
1: Oh, inderdaad, zeg. Ja,
0: en omdat wij wel eens dino's hebben in het pretpark, hebben we daar ook een vraag over binnengekregen.
1: Oh, nou, kom maar op.
0: Nou, we gaan snel naar
2: de vraag van vandaag.
0: En mevrouw Suikerspin, deze vraag is van Sam.
1: Okay.
0: En Sam vraagt wat de grootste dino is die u ooit heeft gezien bij ons in het pretpark.
1: Nou, de grootste dino. Nou, eigenlijk weet ik dat helemaal niet. De grootste dino. Maar ik kan u wel zeggen, wij hebben baby dino's. Dat is dus de kleinste.
0: Ja, die zijn schattig. Hè?
1: Oh, zo lief.

vierde baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ha, veel luisterplezier.

0: en mevrouw Suikerspin, omdat wij dino's zo leuk vinden in een pretpark, en alle jongens en meisjes ook, hebben wij ook speciale dinofilms.
1: Oh, meneer Kaasgraaf, die zijn zo leuk.
0: Ja, maar waar kunnen we die bekijken?
1: Op YouTube.
0: Op YouTube. Daar staan meerdere dinofilms op, van Kaster Eendjer. Maar u zit er ook in.
1: Oh, ze zijn zo leuk.
0: En ik ook. Ja, is heel spannend, maar wel leuk.
1: Ja, zeker kijken.
0: Na de uitzending.
1: Oh, goed gelijk idee kijken. Zeg. Leuk.
2: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere eentje zoals ik en een kleine klik.

0: Rex, Rex, het is afgelopen. Rex. Ja, ik weet het. Volgende keer weer.
1: Julianentoren live.
2: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgraaf.
0: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, en ik kon die vraag niet beantwoorden.
1: Nee, nee.
0: Ik heb goed nieuws voor u.
1: Nou?
0: Het is tijd voor het dierenweetje van Cas.
1: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
0: Ja.
2: Het dierenweetje van Cas de Ranger.
0: Cas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
3: Hey kids, hier Cas de Ranger. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Baby koalas eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Oh, oh. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou. Rustig. Die hele boom gaat heen en weer. Rustig. Wow. Ja, en zo ben je weer beneden. Ja, eet jij maar lekker door.

0: Dit was helaas alweer de show Hallo Kids Radio Live.
1: Zit erop, het ging het snel, hè, meneer Kaasschaaf?
0: Ja, maar ik wil u wel even uitnodigen.
1: Uitnodigen?
0: Ja, vindt u het misschien leuk om vanavond met mij een filmavondje te houden?
1: Oh, nou meneer Kaasschaaf, wat gaan we dan kijken?
0: Nou ja, we hebben het al de hele uitzending over dino's. Dus wat dacht u ervan dat wij vanavond samen een van onze dino-films gaan kijken?
1: Meneer Kaasschaaf, dat lijkt mij ontzettend gezellig. En weet u wat?
0: Nou?
1: Ik regel de popcorn.
2: Hoe lekker.
0: Zoet of zout?
1: Allebei.
2: Haha, hoe gezellig zeg. Dag allemaal.
1: Dag. Lekker popcorn.

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
1: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
2: Vertel wat iedereen kan en zo.
3: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op.

Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag... Hé, een klavertje vier. Dat brengt geluk, net als wanneer je een goudstuk vindt. Vraag maar aan de reus.
1: Een goudstuk? Dat brengt geluk. Ik ben de kroon.
2: Altijd dezelfde die geluk hebben. Ik had dat goudstuk moeten vinden, maar ik weet al wat. O, dag.
1: Dag. Wat deed je daar?
2: Appelpitten.
1: Amai, wat vies. Je kunt beter appels eten, hè?
2: Dat weet jij misschien niet, maar van appelpitten word je heel slim, hoor.
1: Echt waar? Geef maar een handje, dan word ik nog slimmer.
2: Goed, dat kost dan 1 goudstuk.
1: Oké, dan.
2: Alsjeblieft.
1: Dank je. Zeg, Wolf. Ik had beter zelf appels kunnen plukken, hè? Dan had ik veel meer appelpitten gehad. En ik had mijn goudstuk nog.
2: Zie je wel dat het werkt? Je wordt al behoorlijk slim. Ik moest maar eens gaan. Goeiedag. Volgens mij komt dat goudstuk uit de schat van de draak. Als ik die schat zou hebben... dan kon ik elke dag een goudstuk ruilen voor taart. Oh, dat zou fijn zijn, elke dag taart. Ik moet die schat hebben.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie bonst daar ruw op mijn huisje?
2: Ik. Ik zoek een goed slaapdrankje. Eentje waarvan zelfs een draak, ik noem zomaar iemand, in slaap valt.
3: Dat heb ik wel, maar...
2: Dat kost zeker een goudstuk.
3: Precies. Voor niets gaat de zon op.
2: Alsjeblieft.
3: Denk eraan, het is sterk spul.
2: Ja.
3: Je hoeft het alleen maar in te laten ademen.
2: Precies wat ik zoek. Draak! Draakje! Kom in!
4: Wat is er? Heb je weer snode plannen? Ik ben al een goudstuk kwijtgeraakt vandaag.
2: Oh, daar weet ik niks van. Maar hier heb ik een fijn flesje voor je.
4: Ik hoef geen fijn flesje.
2: Maar dit is echt lekker spul. Hier, moet je eens ruilen.
4: Dat was zeker voor mij bedoeld, zodat hij de schat kon meenemen. Wolven. Bah.
5: Waarom mopper je zo?
4: Ik ben vandaag een goudstuk verloren tijdens het vliegen. En iedereen wil mijn schat stelen.
5: Ik niet hoor. Ik vind vriendschap belangrijker dan geld.
4: Kun jij dan niet even kijken waar mijn goudstuk is?
5: Ik zie het al. De heks.
4: Och, die toverkool geeft het nooit terug.
5: Ik ga het wel voor je halen. Het is uiteindelijk van jou. Eerlijk is eerlijk. Goedemiddag. Heb je nog last van je rug?
3: Ach, praat me er niet van. Vreselijk. En in deze tijd van het jaar bloeit eigenlijk het spitkruid.
5: Nou, pluk die dan.
3: Het is niet te vinden.
5: Oh.
3: Mijn ogen zijn te slecht om het te zien. En mijn rug is te slecht om te bukken.
5: Zal ik mijn nek eens uitsteken voor je?
3: Graag.
5: Ik weet het. Het bloeit inderdaad.
3: Vertel.
5: Tja... Dat kost je dan wel een goudstuk.
3: Een goudstuk?
5: Ja.
3: Vooruit dan.
5: Ga naar het Sprookjeskasteel. De 3de boom rechts. Het zal je goed doen. Ik moest er maar weer eens vandoor. Sterkte met je rug. Dag. Alsjeblieft.
4: Dank je. Nu is mijn schat weer compleet. Het is toch een hele zorg, hoor.
0: Zo zie je maar. Goud maakt niet gelukkig. De reus werd niet gelukkig, de wolf niet, de heks niet. En zelfs de draak vindt het een heel gedoe. Misschien kan Langnek... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: mee in de Jungle Wild Waterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.
1: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Tovertuin. Het is een stralende wintermorgen in de Tovertuin. Pip wordt helemaal blij als ze naar buiten kijkt. Er is vannacht iets heel bijzonders gebeurd.
1: Woezel, woezel, snel, wakker worden!
2: Huh? Wat is er, Pip?
1: Kom nou kijken!
2: De Tovertuin is helemaal wit.
1: Ja, wat mooi. Kom, muts op en naar buiten.
2: Ja. Oh, tante, je bent helemaal wit. Ik zie je bijna niet meer.
3: Nou, wat heeft het gesneeuwd vannacht, hè, jongens? Mijn peertjes zitten helemaal verstopt.
4: Ja, maar wel leuk, hè, tante? Al die witte pluisjes.
3: En of dat leuk is. Jullie mogen vandaag de hele dag heerlijk spelen in de sneeuw. Veel plezier.
2: Ja, wat leuk!
1: Woezel, je kan de pluisjes vangen.
2: Oh, en je kan er een balletje van maken, Pip. Vangen!
4: Ah. Oh ja, Woezel. Nou, deze is voor jou.
2: Hey! Wow!
4: Hier!
2: Oeps!
4: Oh nee! Niet van die grote hoor, Woezel!
2: Oh jawel, Pip! Dit is een super reuzenbal! Speciaal voor jou!
4: Wow!
1: Oh, je hebt de bal tegen die meneer zijn hoofd gegooid, Woezel!
2: Oh, echt?
1: En hij heeft een hele grote bult.
2: Heel erg sorry, snel meneer. Ik deed het niet expres. Echt niet.
1: Hij zegt niks. Hij zou toch niet boos op ons zijn, Woezel?
2: Doet het pijn, snel meneer? Het spijt me zo. Echt, het was een ongelukje.
1: Volgens mij is hij hier helemaal alleen buiten. Dat is ook niet leuk.
2: Best zielig, hè, Woezel?
3: Ja.
2: Oh! Kom op, Pip. Laten we een sneeuwhondje voor hem maken. Dat vindt hij vast heel erg gezellig.
1: Ja, goed idee. Ik help je mee.
2: Zo is hij groot genoeg, toch?
1: En nog een staartje. Nou, hij lijkt echt op ons, hè, Woezel?
2: Mm-hmm. Ja, het is een heel leuk hondje geworden. Vindt hij ook niet snel, meneer?
1: Hij zegt nog steeds niks.
2: Nou, het is toch veel gezelliger zo? Ik denk dat hij heel blij is met het leuke sneeuwhondje, hoor, Pip. Laten we hem Pluisje noemen.
1: Ja, dat is een leuke naam. Pluisje.
2: Mm-hmm.
1: Zullen we nu weer naar huis gaan? Ik heb het een beetje koud.
2: Ik ook. Dag, sneeuw,
1: dag,
2: meneer.
1: Sneeuw, meneer.
2: Dag, Pluisje.
1: Dag, Pluisje.
0: Zo hebben Woezel en Pip toch een heel leuk vriendje voor die arme sneeuwpop gemaakt. En die grote bult? Nou, vooruit maar. Dat gaat wel weer over.
5: De leukste kidszender van Nederland.

0: of heel erg fleur.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hield de reus Klein Duimpje en zijn vriendjes goed in de gaten.
1: Waar zul je ze hebben?
2: 99, 100, ik kom!
1: Haha, dit is mijn kans. Buut vrij!
2: Wat kom jij hier doen?
1: Ik buut me vrij, dan heb ik toch gewonnen?
2: Ja, als je meedoet, maar je deed helemaal niet mee.
1: Flauw hoor, ik wil ook meedoen.
3: Jij? Meedoen?
4: Dat kan toch niet? De enige plek waar jij je kunt verstoppen is achter het kasteel van Doornroosje.
1: Oh ja? Ik kan me anders heel erg goed verstoppen.
2: Oh, bewijs dat dan maar.
5: Ja, we houden vanmiddag een wedstrijdje. En als we je toch vinden, dan...
4: Dan moet je een hele week hier bij het geitenhuis als klimrek komen liggen.
1: Goed, maar als jullie me niet vinden... Dan wil ik mijn laarzen terug.
5: Oh nee, niet doen.
6: Nee, dat moet je echt niet doen, Klein Duimpje.
2: Maak je niet druk, dat wint hij toch nooit. Goed, als jij wint, dan geef ik je je laarzen terug.
1: Echt? Eindelijk. Ik heb mijn laarzen zo gemist. Tot vanmiddag.
0: De reus ging weg. Maar hij was al snel niet meer zo zeker van zijn zaak.
1: Amai, amai. Hoe moet ik nu zorgen dat ze me niet vinden? Was ik maar onzichtbaar, hè? Ah, wacht eens even. Maar natuurlijk, de heks. Oh, slim van mij.
7: Jij wil een onzichtbaarheidsdrankje?
1: Ja.
7: Om verstoppertje te spelen? Wat een bijzonder, belachelijk bedenksel. Mijn onzichtbaarheidsdrankjes zijn veel te kostbaar om voor zo'n kinderachtig kleuterspelletje gebruikt te worden.
1: Maar ik kan er mijn laarzen mee terugverdienen.
7: Als hij zijn laarzen terug heeft, kan hij Klein Duimpje voor me vangen en in mijn hokje stoppen. Dat is een goede ruil. Goed, maar denk eraan. Het is sterk spul, dus niet meer dan 2 druppels drinken.
1: Ja, dat is goed. Ik ga lekker winnen.
0: Die middag stond iedereen klaar voor de grote verstopwedstrijd.
2: Goed, als we bij 100 zijn, dan gaan we je zoeken.
1: Ja.
8: 1, 2, 3, 4.
1: Oei, ze zijn al bijna bij de 100. Snel onzichtbaar worden. Wat zei die heks nu? Niet meer dan 2 druppels. Nou ja, als 2 druppels werkt, dan zal een heel flesje nog beter zijn, zeker?
0: De reus was eigenwijs en dronk het hele flesje leeg. Maar het drankje werkte perfect. Klein Duimpje, Benjamin en Roodkapje konden de reus niet zien. En hem dus ook niet vinden.
5: Zien jullie hem?
2: Nee. Hij zit zelfs niet achter het kasteel.
1: Die wurmen kunnen me echt niet zien. Ik ga winnen.
4: Volgens mij vinden we hem nooit.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Kom maar tevoorschijn, reus.
5: Ja, je hebt gewonnen.
1: Hier ben ik.
2: Waar ben je?
1: Ah, hier natuurlijk.
4: Je hoeft je niet meer te verstoppen.
1: Ah, niet flauw doen, hè? Ik ben er toch? En kom op met die laarzen.
5: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
2: Nee.
1: Hè?
0: Maar zolang de onzichtbaarheidsdrank nog werkte, kon de reus helemaal niet tevoorschijn komen.
1: Maar ik zeg toch dat ik hier sta.
2: Ja, je klinkt wel dichtbij.
4: Maar we vinden het toch niet leuk meer. Je speelt vals.
5: Ja.
4: Laten we wat anders gaan doen.
1: Nee, niet doen.
2: Ja, dat is goed. De reus is zo flauw.
1: Dat is niet waar, hè? Ik heb eerlijk gewonnen.
5: Tikkie, jij bent hem.
1: Hé, niet weggaan. En mijn laarzen dan? Ik ben er echt. Kijk dan. Wacht. Waarom overkomt mij dit nu toch altijd?
0: De reus heeft nog een hele tijd onzichtbaar rondgelopen. Dan had hij maar beter naar de heks moeten luisteren. Zo zie je maar weer dat je altijd goed moet nadenken of een slim plan wel echt zo slim is. Zo wilde de wolf eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip, hip. Hoera!
2: Ja, daar zijn we weer! Doe de warming.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
7: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: gouden raad van Piet Piraat. Tegen een plonsje in de zee zegt een piraat nooit nee.
1: De wereld van Studio 100.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Wee! Party, party.

0: Ik ben Julia.
1: Ik ben Marten.
2: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

0: Wat een begin van deze weekendshow.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met vandaag weer een lekker gevuld programma. Ik heb wat dingen meegenomen. Ja, ik heb onder andere heb ik een weetje meegenomen. Met daarbij de vraag dadelijk aan jou. Is wat ik zeg nou waar of niet waar? Dus een moment om weer even wat te leren. Daarnaast staat de K3 bingomolen. Je hoort het. Ja, die staat er helemaal klaar voor. Dus ook de K3 bingo die gaan we vanmiddag spelen. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook weer een heel erg leuk spelletje meegenomen. Wat ik weg ga geven aan jou misschien. Dus blijf zeker luisteren.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

goede muziek voor in het weekend, maar dan is het wel hoog tijd om na te gaan denken bij... Mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over slapen. En het is een weetje wat eigenlijk heel interessant is om te weten, maar waar je ook eigenlijk helemaal niks aan hebt. Oftewel, ik heb een lekker nutteloos weetje meegenomen. Iets wat je zeker wel wil weten, maar wat je nooit nodig hebt. En vandaag dus over slapen. En dan niet over het slapen bij mensen, nee, over de manier hoe een dier slaapt. En wel een heel erg leuk dier. Ik wil het even hebben over de manier hoe dolfijnen kunnen slapen. Heb ik een weetje bij en daarbij vraag ik aan jou, is wat ik zeg nou waar of is het niet waar? Mag er even over nadenken en krijg je daarna van me het goede antwoord. Yes? Dus, komt het weetje aan. Spits die oren, luister goed. Want, is het waar of is het niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ja, dat klinkt al interessant, hè? Is het waar of is het niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ja, daar mag je even over nadenken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

Zo, de nadenktijd zit erop. En dan ga ik maar gewoon vertellen hoe het nou zit met dit weetje. Want was het nou waar of niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ik zal maar gewoon zeggen, ja, dat is helemaal waar. En dat klinkt wel interessant en dat klinkt wel knap en dat is het ook. Want een dolfijn, ja, die kan zelfs slapen en zwemmen tegelijkertijd. Want ja, die zitten onder water, die moeten wel een beetje blijven drijven en op blijven letten of alles om die dolfijn heen wel veilig blijft. Dus als er dan iets van gevaar komt, dat hij dan meteen toch kan vluchten, naar veiligheid kan gaan, terwijl hij ook eigenlijk nog aan het slapen is. Dus een dolfijn slaapt nooit helemaal tegelijkertijd. Het is altijd de ene helft die slaapt en de andere helft die is wakker. En op een gegeven moment dan schakelt dat om en kan de andere helft slapen en de andere helft wakker zijn. En zo heeft hij dan toch na een tijdje een hele nacht gehad. En dat lijkt me ook wel fijn soms hoor, dat ik gewoon kan slapen en wakker zijn tegelijkertijd. Stel je voor, zit je in de les, kun je gewoon stiekem een beetje slapen, maar ook dan toch wel meekrijgen wat de leraar zegt. Nou, zou wel top zijn toch? Maar goed, dat is niet voor ons. Helaas, alleen maar voor de dolfijnen.

Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit. Want de superhit van deze week is...

0: Ja.
1: En dan is het ineens tijd voor de K3 Bingo Molen. En ik kan je vertellen, hij staat er helemaal klaar voor hier naast me. De K3 Bingo Molen, even kijken. Ah, je hoort hem al. Hij staat er helemaal klaar voor. Want we gaan de K3 Bingo spelen. En hoe werkt dat? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Hiernaast me staat dus een bingo molen. Je hoorde hem net al. En in die bingo molen zitten 75 balletjes. Maar elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, er komt een liedje van K3, maar welke dat wordt, dat kies ik niet. Nee, dat doet die bingo molen. En daarin zitten echt van alles en nog wat qua nummers van K3. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire onbekende. Ze zitten er echt allemaal in. Dus ja, dat maakt hem ook zo leuk. Je weet nooit wat er komt en misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet. Dan heb je misschien weer een nieuw liedje van K3 leren kennen. En dat is ook natuurlijk nooit een ramp. Maar ik ga denk ik maar even naar die bingo-mode toe en dan maar er hard aan draaien. Om te kijken welk liedje van K3 er dadelijk aankomt. Daar gaat hij. Nou, er is nog geen balletje. Gelukkig, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. En het is geworden... Ah, daar staat hij. Nummer 61. Nummertje 61 is het geworden. Moet ik even kijken op de bingo-kaart. Welk liedje hoort daarbij? Kijk eens aan. Die hoort bij het Franse liedje van K3. En dan moet ik zeggen, ik kom wel eens in Frankrijk, maar ondanks dat ik al vaak geweest ben, de Franse taal is toch wel moeilijk. Maar de dames van K3, dit is wel een heel oud liedje, maar die hebben daar totaal geen moeite mee. Het hele refrein is in het Frans. Dus ja, ik heb nooit een idee wat ze zingen, maar ik probeer het altijd wel mee te zingen, want het blijft enorm hangen in je hoofd. Bij nummer 61 uit de K3 Bingo Molen is dit K3 met het Franse liedje.

ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke weekendshow een spelletje weg, zodat jij ook lekker thuis een spelletje kunt spelen. En ook deze week heb ik weer een leuk spelletje meegenomen. Namelijk het spel Max de Kat. Ja, dat is een spelletje en dat gaat over een kat genaamd Max. Ja, zeker. Want in het spelletje heeft Max de Kat honger. En dat is slecht nieuws. Ja, slecht nieuws voor alle kleine dieren die om Max heen zijn. Namelijk de vogel, de muis en de eekhoorn. Want die zijn op weg naar een holletje in de boom. Maar ja, Max heeft honger. Dus die gaat achter die dieren aan. En jij moet ervoor zorgen dat ze allemaal veilig weer een holletje kunnen bereiken. Dat doe je niet alleen. Nee, dat doe je door lekker met z'n allen samen te spelen. Keuzes te maken. En er zo dus voor te zorgen dat alle dieren weer veilig thuiskomen. En Max de Kat, ja, dat die dan misschien toch nog een klein beetje hongerig moet blijven. Want die kleine dieren, daar mag hij vanaf blijven. Nou, dat spelletje kun jij dus winnen. En wat moet je daarvoor doen? Nou, het is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. Daar zie je ook al een plaatje van het spelletje staan. En daar moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Welk geluid maakt een kat? Is dat A, woef? Of is dat B, miauw? Ja, ik zal hem één keer herhalen. Welk geluid maakt een kat? Is dat A, woef? Of is dat B, miauw? Als je het antwoord weet op die prijsvraag, geef het dan vooral door via hallokidsradio.nl. En wie weet hoor jij dan straks wel na de show dat jij de winnaar bent van het spelletje Max de Kat.

0: En dat was dan weer de weekendshow voor vandaag. Ik vond het leuk. Ik hoop ook dat jij een heerlijke middag hebt gehad. En wens jou vooral een hele fijne avond. En tot de volgende keer, hè. Doei, doei.
1: 3, 2, 1. De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Haha!

0: lekker hoor.
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: Ricky.
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: Om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
4: De Dirk Schelen Show!
3: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: de kleren van de keizer. Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
1: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om nu te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
3: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
2: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
1: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
2: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
0: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
3: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
1: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè. Dat alleen...
2: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
3: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
0: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
1: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
2: Goed plan. Kom, opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
4: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
1: Zo, broer. Laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
2: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
0: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis...
3: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
0: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
2: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar heb je het al. Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Oh, wat nu?
1: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
2: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
0: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
2: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
0: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
3: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: In de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde. Ja. U bent precies op tijd.
4: Exact op
3: tijd. We zijn net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u komt bewonderen, naar u komt kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u een keizerlijke hoogste hoogheid? Geen optocht met alles erop en eraan.
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motori, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan.
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze nacht.
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Dit is Hallo Kids Radio.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Nou snap ik het, ja! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik...

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhou.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel stil, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor, zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Toen wat schaad ik me?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Dat was een
1: pot. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: naar oma. Oh.
1: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
2: En groetjes Vera. Ho-ha!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Kom, Jana, het is zover.
10: Ja, ik heb er zin in.
9: We gaan wat

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Hallo, papa. Kusjes en knuffels van Lars.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Wat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje. Jongens, meisjes.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
5: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
6: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.
11: We zijn er!

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies zijn mijn enorm poepje.

fluffy glitter en van snoep alles van mij. Smoothie, slijm en enerpop, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Nou, dat scheelt.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.